0: Mag ik dan na jang barn breng in die Jimero, dan aan mij.
1: Nana, Juliet. Nana, Juliet. Nana, Juliet. Nana, Juliet.